heute. Noch nooit was daar een nacht zo diep, een nacht zo donkerblauw, euroblauw. In mijn vingers bloei, ik heb mijn naals gekraakt op jouw verveerde vleugel. Dus ik wat in die sp-

dames en heren, jeuren dames. Ons doen het nou voor de mamies, de papies, de hondjes, de katjes, baby's, zonnetantjes.